0: Als Abigail David zag, steeg ze schwind van eren ezel rauf, en knijt zich ver David gans wat op die eerd, krijgt ver aan. En zij zeed, lot de schuld gans op mij komen, hoort een kleinet beetje om mij, en ik word die alles zeggen wat hier geworden is. Du, mijn haar, recht die niet nur den schuft, Nabal. Sie nomen sagt al wie hij is een schuft. Ober ik, diene deinerin, hou dat niet gezeinen, dat diene mannen bij Nabal wieren. En nu, mijn haar, zo zeker als de haar leeft en zo zeker als du leefst, dat is de haar, die van door geholen haft, dat die niet schuldig wordt, als je levens te nemen en met diene ene macht raag te even. Mochten diene vriend en die wat nog dien leven stonen, zon je recht op zich brengen als mijn man Nabal. Neem bitte schein dit geschenk aan, want diene deinerin om mijn haren gebracht haft, en jef diene mana dort. Bitte schein, verjef mi, diene deinerin, wat ik verfehlt heb en dat ik die wat zei. De haar wordt die, mijn haren, nog aanbedingt op lang eine stortje familie maken, wilst du, mijn haar, voor dem haren zine ziet anstonen deist. Schlechte gedanken zullen nicht an die gefangen worden, solang als du leefst. Wann irgendwer die soll hingeraan zennen oder soll nur dien leven stonen, wat dien leven met die angebongen worden, wat an dem Schutz van dem haren dien Gott leven. En dat leven van diene fien wat waag geschliesert worden, so er sieht einen Schleider. En wann de haar erst all dat goude an die, mienen haren, gedonen haft, so er sei dat versproken haft, en die tom kenne ich an Israel gemorgt haft, dann wasch die keine Schandrogen brocken oder die schämen motten, willst du dat leven van einen aschuldigen Mensch genomen hast, oder willst du selbst Rach geäuft hotst. En wann de haar erst goude die gewaast es, dann denk ook an mi, diene deinerin. Dann seh David to Abigail, ik preis dem haren, dem Gott über Israel, dat hij die van dorg no mi gescheckt haft. En ik loof die, dat die so weis gehandelt hast, en ook dat die mi abgeholen hast van ein leven nemen en van mi an wem te rachen. So sicher als de haar Israeler Gott leeft, die mi geholen haft van die leid andaunen, houd ik van dorg al Nabal zine menschen omgebracht, wann du die nicht gespout hadst en wirst mi entjehen gekommen. En dan neem David wat zij omgebracht had. En hij zeet, Go ruhig nu din huis, kijk je mal, ik heb gehört wat du gesagt hast en ik heb dat gedonen wat du vroegst. En Abigail ging trig no Nabal en hij had zich lot an ein Fast versaten, so als dat einen kennig gehören wurd. Als Nabal dan den nächsten Tag utgenichtet wir, seht sie ne früh am alles, wat du geworden wir. En Nabal kreeg einen Schlag en hij wie gelähmt als Stein. Dan wie tiendorg lot er jefte haar Nabal noch einen Schlag en hij starf davon. Als David hier, dat Nabal gestorven wie, seht hij, ik preis den Herrn, die zich aan Nabal geracht haft, voor dat wat hij aan mij deed, en dat hij mij geholen haft van bijzetonen. De haar haft Nabal zijne bijzedinger terug op zijn kop komen loten. Dan leid David nu Abigail checken en vragen of zij wat zijne vrouw waren. En als David zijne mannen naar Karmel gingen, zeden zij te haar. David checkt ons her, dat wie die zullen holen om zijne vrouw zennen. En zij stond op en knijt zich wat op de eerde en zeed, Horchte mal, ik zie zijne deinerin en ik zie reid zijne mannen de feit te waschen. En Abigail moog zich schwind reid met de 5 miales taub, de eerde 1 miales weeren, en zij zaad zich op een ezel en ging met David zijne mannen met, en zij wordt David zijne vrouw. En David neem ook Ahinoam van Jezreel, dat zij zijne vrouw wordt. Desse beid worden David zijne vrouwes. Saul houdt zijne dochter Michal, de David zijn vrouw weer, no palti, lach ich zijn zeen, je jeef.
1: Samuel, Kapitel 26. Dan kämen ein Gemana van Sif no Saul en Gibea en Seden. David haft zich op dem Hachida-Borch, oosten van Jeshimon, verstorken. En Saul mug zich reit met 3000 gewählte Mana van Israel, en jink no de Wildnis bij Sif, om David door te zegen. En Saul mug zijn Lager op dem Hachida-Borch, an den Wach oosten van Jeshimon. En David, die door in de wildnis blijf, hier dat Saul am nood stond. En hij schickt mannen am nood te zijn en die berechten, dat Saul de werkelijk weer. En David ging en kwam naar die steed, waar Saul zich gelagert had. En David zag, waar Saul lag, en ook Abner, neer zijn zeen, de commandant van zijn armee weer. Saul lag en dat dorga, en de armee weer rondom am. En David zette Ahimelech, den Hetita, en te Abishai, Joab zijn broeder, en Zeruja er zijn. Wer jeet met mij, wat dan zal zijn loga? En Abishai zeet, Ich war mit die Metgonen,

de Israel versteht. En Elia zegt, ik heb niet Israel versteht, aber zou als du en din vader regiert hebben, en dem haren zijn gebouten niet gehorcht hebben, en Baal gedeind hebben, dat heeft Israel versteht. Aber nu roepen mal dat ganze Israel, dat ze mij bij dem Karmelburg trafen. Bring de 450 Baals-profeiten en de 400 Asherah-profeiten, die bij Isabel ihren Dash eten. En Ahab schickt een Nachricht naar alle mensen in Israel en versammelt de profeiten op dem Karmelburg. En Elia stal zich verder volk en zegt, Wolang wil je junt op bedzijden te lang slapen? Wann de Herr Gott is, dan deint am, aber wann Baal is, dan deint dem. En dat volk geeft hem keine Antwoord. En Elia zegt tot dat volk, Ik zie de einzige van dem Herrn seine profeiten wat ewig gebleven is, aber Baal heeft 450 profeiten. Bring 2 junge Balles. Lot an einen Ball nehmen, in den ein Stecker schnieden en op dat Halt leien, aber durch kein Vier non leien. Ik wil den anderen Ball reinmaken en op dat Halt leien en durch kein Vier non leien. Lot de Baals profeiten den Nomen van Ehren Gott anropen, en ik wil den Herrn seine Nomen anropen, en dan lot we den, die met 4 antwoorden wordt, Gott senden. En dat ganze Volk seht, jo, dat is recht. En Elia seht de Baals profeiten, Wählt jent eind van de Baales en mag den dat eerste reit. Je sind ein Teil. Raubt jenen Gott seinen Nomen an, aber lacht kein Vierdon an. En zij nemen den Baal, den angejeeft wir, en mucken den reit en raubt den Baal seinen Nomen an, van Marien bad op Merach. Zij seiden, Baal, antwoord ans, aber da wie keine Stem oder andere antwoord. En zij mucken ihre Gedanten ram dem Altar, den zij gemocht hadden. Als dat Merach ward, spott Elia an en seht, Raubt sei er lüd, heierst doch ein Gott, heierst vielleicht deib in Gedanken oder haft dort Rock, heierst vielleicht wachgegonen oder angeschlopen, dort die am abwachen sollen. En sie raubten lüd und schneiden sich mit schweren Spießen, so als sie meier mal deiden, bat sie mit Blut beranden. En den ganzen Numerach mucken sie ihre Gedanken als Propheten, bat dort tiet wir dort Edesopfer te bringen. Aber do wie keine Stämmen, keine Antwort, do wie kein Tegen von dem, wem sie anraubten. Dan zegt Elia tot dat ganse volk, Komt er mal alle dicht bij mij. En ze kamen alle dicht bij hem. En Elia bood den Herrn zijn altar weder op, die dolgereten wir. Hij neemt 12 steinen, zoals door stam voor Jakob zijn zeens weren. De Herr had den stam voor de Jakob gezegd, Du sollst Israel heiten. En hij bood met die steinen einen altar aan dem Herrn zijn nomen. Rondom den altar moeke een grauw, groot genoeg voor 10 kilo zout. Dan leed hij dat halt doen op, schneidt den Baal en stekje en leed dat op dat halt. En hij zegt, brengt feierkrukken met water en jijt die op dat opfer en dat halt. En hij zegt, doet dat nog eenmaal, en zij deiden dat nog eenmaal. En hij zegt, doet dat nog ten derde maal, en zij deiden dat ten derde maal. Dat water rand van altoer af en vel de groven met water. En als dat tijd weer dat etensopfer te brengen, ging Elia naar de altoer in bed. Haar, die God van Abraham, Isaac en Israel, lood dat van dag te zijn en zennen dat du de God in Israel best, en dat ik dien deiner zie. Bewies dat, dat ik dit naar dine aanordnung gedonen heb. Antwoord mij, haar. Antwoord mij zo dat dit volk weten wordt, dat du, haar, God best, en dat du aan dat hart was strein maken. Dan valt er vier van hemel, en dat verbrennt dat brandopfer, dat halt de steinen in de eerd. Dat lekt dat water uit de grove uit. Als dat volk dit zag, vallen ze alle op ihr Gesicht en zeiden, De Herr is Gott, de Herr is Gott. Aber Elia zegt toe aan, griep de Baals profeten dat keiner van aan wacht komt. En ze grijpen die, en Elia bracht er af naar den Kishon Rifa en bracht die door aan. En Elia zegt toe Ahab, Go nap en at en drink, wiets ik hier dat rügen, zo als van dat zij er einen wordt. En als Ahab nap ging tom eten en drinken, ging Elia op dem Karmelburg nap, wat boven. Durchneide sich bei die Erd en leed zijn gezicht tussen zijn knieën. En hij zei tot zijn deiner, Go en check nu dat meer. Daar jink en checkt en zeed, du es nischt. En Elia zeed, Go wada, 7 maal. En als hij dat 7de maal checkt, zeed hij, harche maal, du kämt eine kleine wald op van een meer. Daar is zo groot als een man zijn hand. En Elia zei tot den deiner, Go en zei Ahab, hij zal ontspannen en rauffahren, dat de regen hem niet ophelt. En aan een korte tijd werd de hemel donkel van wolken en wind, en dat regen zei er.
Ahab stieg ab dem Morgen und fuhr

nu Jezreel, en Elia kreeg kracht van haren, en hij neemt zich zijn kleider vast aan, en raan ver Ahab, wat Jezreel. 19. En Ahab zet Isabel alles wat Elia gedonen had, en dat hij de Baals profeten met dat zwiert aangebracht had. Dan zegt Isabel am noorechten zet, Lothar jetta dit en dat even mee doen, wann ik bad Marien om deze tijd niet met dien leven gedonen heb, zoals die met een van deze. En Elia verleidt van door een rand, wil ze angst had en zich zijn leven niet zeker weer. Als hij bad Beersheba en Juda kwam, leidt hij zijn en deiner door en hij ging nog een ganzen dag wieder in de wildnis neer. Door zat hij zich am schatten van een boom dol. En Elia wenscht zich den dood en zegt, dit is je nu, haar. Neem mijn odem van mij. Ik zie nog beter als mijn vaders. En hij leed zich onder den boom en sluip. En met eenmaal weer door een engel, die hem aanschieden zegt, sto op en aat. En hij kijkt door aan zich en wundert zich, dat hij bij zijn kop een brood zag, dat op heite steinen gebakt wie in een quota. En als hij gegeten en gedronken had, leed hij zich ware aan en sluip. En dem haren zijn engel kwam ten tweeden maal en schied hem aan en zegt, sto op en aat. Du hast nog een lange reis verdi. En hij stond op en uit en dronk, en met de kracht van dat eten ging hij voor 40 dagen, dag en nacht, bad Horeb, dem Gottesburg. Du ging hij nu een heilen blijf door. En dem haren zijn woord kwam nu aan en zegt, Elia, wat deest du hier? En hij zegt, ik zie ivrig gewaast voor den Herrn, den Gott, der alles regiert. De Israeliten hebben dienen Bund verloten, ze hebben diene Altoren dolgereten, en ze hebben diene Propheten met dat Schwert angebracht. En ik allein sie ewer gebleven, en ze stonen mino, dat ze mijn leven nemen. En de Herr zegt, go amal ruut en sto ver mij op den Boog. En de Herr kwam door voorbij en ver am wie een grauter storcher wind, de Boog opreit en de steiner tweebroek. Aber de Herr wie nicht an den Wind. En no dem Wind kwam in ihr beben, aber de Herr wie ook nicht an dat Erdbeben. En no dat Erdbeben kwam in vier, aber de Herr wie nicht an dat vier. En no dat vier kwam in een naater leiser Stern. En als Elia die hiert, bedacht hij zijn gezicht met zijn rok, den hij aanhoudt, en ging wat verder heil. En du seht eine Stern te arm, wat is die hier, Elia? En hij zegt, Herr, Gott, der alles regiert, ik heb voor die geëvert, wilst de Israeliten dienen Bund verschmeten haben, diene Altoren dolgereten haben en diene Propheten met dat Schwert angebracht haben. En ik zie nu nog de einzige, die ewig gebleven is, en ze stonen mij nu, wil ze mijn leven nemen willen. En de Herr zei te am, go weiter op dem Weg der de Wildnis no Damaskus, en door go no Hazael, en zeen am en, tom ken ik van Aram. Go ook no Jehu, nem sie zinen zeen, en zeen dem en, tom ken ik ewa Israel, en go no Elisa, Schafat van Abel Mehola zien zeen, en zeen am en, dat hij zal in diene steed profeet zennen. En die wat van Hazael zijn schwert waagkemt, dem wat Jehu aanbrengen, en wer van Jehu zijn schwert waagkemt, die wat van Elisa dood gemaakt worden. Ober en Israel, wo ik 7000 om leven loten, zonen wat ze nicht verbaal gekneid haben, en die hem nicht gekost haben. Dan verleidt Elia van door en funk Elisa, Schafat zijn zeen, die rood pleien deid. Hij weer met dat laatste van 12 assen gespons. En Elia ging bij hem voorbij en schmeidt zijn mantel op Elisa nap. En Elisa leidt de assen en raand Elia hing eraan en zegt, laat mij mijn vader en mijn mutter kussen. Dan kom ik met die mat. En hij zegt, go terug. Hou hem denk wat ik die gedonen heb. En hij raand terug en neem mijn assen gespons en maak een opfer van dat. Hij kookt dat vlees over dat halt van dat joch en geeft de mensen dat ze eten. Dan verleidt hij in Kapitel 20. Dan te die tijd sammelt Ben-Hadad, de kennig van Aram zich, zijn ganze armei taub. Door wieren 32 kennigs, die aan met ihre pieren Kriegswagens bestonden. En hij ging nab en belogert Samaria en kämpft jeen die. En Ben-Hadad schickt nur recht nur Ahab, den kennig in Israel, en zegt to Ahab, dien selve en dien Gold is mint, en diene frühes en Kinge sind ook mine. En de kennig in Israel zegt, laat dat zo zijn als du gezegd hast, ken ik Ben-Hadad. Ik je hier die en alles wat ik heb. En die wat geschekt werden, kijmen nog eenmaal in zeden. Ben-Hadad zegt, ik leid die zaaien, dat al dien zelve en dien gold, en ook al diene frühes en kingen zoals die mij geven, aber nu wo ik morgen om deze tijd mine deiner no die schekken,
dat ze dien huis en de hiezer van diene menschen deigseken, en ze zullen alles wat wird van es met zich nemen. Dan roopte kennig aan Israël alle leiders en dat land taub en zeed. Nu kijkt de mol, hoeveel deze van ons hebben wel. Hij schijkt nu mij, voor mijn vrouwen en kinderen, mijn zelve en mijn geld, en ik geef hem geen jaren stand. En al die leiders en dat ganse volk zeiden, doe dat niet, en wil ik niet enter dort. En Ahab zei te Ben-Hadad zijn mannen, zegt mijn haren en kennig, dat alles wat hij eerst van mij, zijn deine, verlangt, wie ik reite daunen, aber dit lood ik niet. En de mannen gingen en drogen de norecht terug. Dan schickt Ben-Hadad norecht terug en zei, lood de jette mij dit en dort daunen, wann in Samaria genoeg stof appeiert is, dat in jeder van mijn mannen eine handvoll daarvan kon wegdragen. En de kennig aan Israël antwoord, zegt hem, lood dem, die zich tom kom vreid maakt, nicht so pochen als die wat vom Kampf jemt. Ben-Hadad kreeg de norecht, als hij met de kennigs en de zelten drinken deid. En hij zei tot zijn mannen, ein jeder ab zijn steed, en zij nemen ihre steden je in de stad. Dan kwam een profeet naar dem israelitischen kennig Ahab en zei, dit is wat de Herr zegt. Du hast deze grote maßen gezeinen. Ik word die van dag aan die macht geven, zodat u weten wordt dat ik de Herr zie. En Ahab vroeg, durch wem? En hij zei, dit is wat de Herr zegt, durch die Angestalte van de Beamte en de Stamm. En Ahab zei, wer soll den Kampf anfangen? En hij zei, du. Dan talt Ahab die Angestalte van de Beamte en de Stamm, en du wären 232. En hij talt dat Volk van Israeliten, en du wären 7000 Männer. Bei Mittag gingen die Truppen rüt, als Ben-Hadad sich mit de 32 Kennigs, die am Unterstädten, taub an de Zelten bedrinken deid. Die Angestalte von de Beamte von de Stamm gingen verab. Ben-Hadad schickt Spionen rüt, en die brachten Norecht und seden, du kommen Männer uit Samaria rüt. En hij zei, neemt de levendig vast, en daunt of zij op vrede oder op krieg rüt kommen. En de Angestalte van de Beamte gingen rüt en de Armee hing heran. En jeder Mann schlug dem dood, de ver am wir. En de Aramäer randen weg, en de Israeliten jugen an hing heran. En Ben-Hadad, de kennig van Aram, kam op ein Pferd met andere Ritter taub davon. En de kennig van Israel ging rüt en schlug Pferd en Wagenstool. Dat geef eine grote Schlacht, en de Aramäer kregen den Dag einen grauten Schoden. Dann ging de Prophet nur dem Kennig van Israel en zei to am, go en verhol die, en sie versächtig wat u deist. Willst de Kennig van Aram wat empfahr jo je in die kommen? Dem Kennig van Aram sine Mana seden am, ere Jetter sind Jetter van de Boy, dort es wurde am de Storche wären aus wie. Wann wir doch mit an ab de opne Stab kriegen können, dann wurd wie Storche seinen in an gewennen. En da ook dit, lei all de Kennigs auf von ihrer Verantwortung en stall die eine Kommandanten an in ihre Städten. Dann mag die noch eine Armee, so als du verloren hast, en auch Pier den Wages, so als erst, en dann lot ans ab a opene Stab mit de kriegen. Dann wo wir stark seinen in an annehmen. En hei horch nur den Rot und dei dort so. Als dort dann Fahrjahr ward, raubt Ben-Hadad all de Aramäer taub en ging mit an no Afek, am door met de Israeliten te kriegen. En de Israeliten waren ook taub geraubt. Zij kamen en bezorgden zich met gereidschaft en gingen ruit jeen aan. De Israeliten lagerden zich verjane. Anleid dat nu 2 kleine herden kozen door jeen velden de Aramäer dat land. En de Gottesman ging nu dem kennig van Israël en zei, dit is wat de Herr zegt. Wils de Aramäer gezegd hebben, dat ik een God van de boy zie en niet een God van de opne stab, habe ik deze ganse mausen in diene macht gegeeft, zodat die weiten kennen dat ik de Herr zie. Zij wären voor 7 dag einer je in dem anderen gelagert. Dan om 7. dag funkte Krieg an, en de Israeliten schlugen an einen dag 100.000 aramäische Soldaten, die te fout wären. De ewige randen in de Stadt Afek nern. De Staatswand fall ab de ewige 27.000 Männer, wat gebleven wären. Ben-Hadad rand ook en verstuk zich an eine Stadt, en dan eine andere an de Stadt. En Ben-Hadad seine Männer seden te am, horche mal, wie haben gehört, dat de israelitische Kennigs mitliedende Kennigs sind. Welve sagt, leider antragen en streng am an sich abbingen, en nur dem Kennig von Israel wohnen. Vielleicht wird he die dort Leben verschonen. En sie trocken sich Sackkleider an, en bungen sich streng um dem Kopf, en gingen nur dem israelitischen Kennig en seden, din deiner, Ben-Hadad,
vraagt hij naar zijn leven. En hij zegt, leeft hij nog? Hij is mijn broeder. En de mannen grijpen schnell naar dat woord als zijn gouden teken en zeiden, jo, dien broeder Ben Hadad. En hij zegt, God hem brengt hem her. Dan kwam Ben Hadad even deel naar hem en hij kroogt hem in de krijgswagen neer. En Ben Hadad zegt hem, daar steht er, daar mijn vader van dienen vader neem, waar ik die trek geven. En die dorst op onze gossen in Damaskus handel drieven, zoals mijn vader in Samaria deed. En Ahab zegt, met deze bedingingen laat ik die gonen. En ze maken een bond en hij laat hem gonen. Dan kwam einer van de groep van profeten naar zijn metprofeten en zegt, de Heer zegt, schloe mij mal dol, aber hij schloeg hem niet dol. En de eerste profeet zegt, willst du nicht nur dem Herrn sein Wort gehorcht hast, wird dir nu ein Leib schlonen, wann du von hier wieder jest. En als du von dir wachging, traf er einen Leib und er bracht am Arm. Dann ging er noch einen anderen Mann und sagt, schlug mich bitteschein. En der Mann schlug am, dort er eine Wund hat. Dann ging der Prophet wieder und ging nur dem Wach, wo der König kam. Er hat sich dort gesagt, verstallt mit einem Bing. En als der König vorbeikam, schrie er nur dem und sagt, ich bin in dem Kampf gegangen, en dan bracht einer mij einen, den hij vastgenomen had, en zegt, ik zal nur dem oppassen. En wann die zal wegkomen, wird dat mijn leven voor zijn leven zennen, oder ik wird met 30 kilo salva tolen. En wils ik verschiedene te downen had, wird hij met einmal weg. De kennig van Israel zegt hem, dan zal dat kreeg diener stroof zennen, zoals du gesagt hast. Dan neemt de profeet schwinde bing van zijn gezicht, en de kennig van Israel zag, dat hij einer van de profeten wier. En hij zegt hem, kennig, der das, wat de Herr sagt, willst du dem Mann, den ik verurteilt had, hast gonen loten, zal dien leven voor zijn leven genomen worden, en dien volk voor zijn volk. En de kennig van Israel ging ganz anmutig in Dal, nur zijn huis nur Samaria.